0: praat van broer en suster liefde. I risk it all for you. Hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie dankie vir jy wat saamkeer. Ek sien die boodskappe wat deurkom. Ons gaan later daarna kyk. Maar moet ook nie vergeet nie, dat ons vir jy ons nuus hoortepunte in Afrikaans eindelijk kan bring om 30:30. En dan het ons ook onder andere ons gesels so net na 7:00 en ook net na 8:00 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Dan ook krijg ek een besoek hier in ons atelier later vanochtend. Jal Rico, wat kom gesels saam met ons, alipad vanaf Soef Academy, gaan hy saam met ons kom keier vanochtend en saam met ons gesels oor dinge wat gebeur in en rondom die Soef Academy hier in ons opvang, of SAF Academy hier in ons opvangsgebied. So jy kan daarvoor ingeskakel wees en geniet net elke oomblik van die ochend, geniet het saam met my. 060-505-2693.
1: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men, increases energy and stamina. Lady Bloom for women, balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olivier, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.

0: Sweden FM Oatsworn 103.6 FM Stereo.
1: Dis jou stem in die pad, is 4 minute voor die uur van 7 uur. Kom ons sluit aan by Mario Grievelaar met ons verkeersverslag hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En kom ons kyk wat en hou die verkeer vir ons opvangsgebied in. En jy kan veilig ook by jou bestemming aankom as jou pad werktoos. Asseblief wees veilig, versigtig, hou jy volg afstand en maak seker dat jy veilig by jou bestemming aankom. Indien jy ook nie het wat verkeer betref, 060-505-2693. Jy kan het aanstuur. Mario, goeiemorgen, morning.
2: Ja, Jason, goeiemorgen. Vanochtend begin ons die padverslag daar aan die kant van, op die hoeken van PW Bota Boulevard, Randstraten, is daar weer stop rijbeheer aangebring daar waar die ligte op flikkerlig rooi is. Dus vraag ons en motoriste om voorzichtig en geduldig te wees, aangezien daar verkeersopeenhoopings vooral gedurende spitsverkeer plaasvind daar. Dan het ons een lichte motorvoertuig botsing daar vanaf die N2 afrit na Heidelberg. Daar in die omgeving van die Indian Garage het ons daar twee lichte motorvoertuie. Die oorzaak van die botsing daar is volg afstand, geen besering, slechts skade, maar die voertuig is daar reeds uit die rijvlak verwijder deur die insleepdienste daar. So motoriste wees maar net op die uitkijk na die omgeving. Vanaf Swellendam na Plettenberg baie op die N2 het ons vanochtend redelike druk vrijvloeiende verkeer in beide richtings inkomend sowel as uitgaande op die stadium. Wat ons binnenstedelike hoofpaaie betref, Louisvoorie het ons weer buffer tot buffer situasies daar vanaf Schoemanstraat in die richting van die N2 afrit na George sowel as Kaapstad onderskeidelik. En die N2 tussen Pakkelsdorp en Tembaleto is die baan ook daar teen nou hoeke gekanaliseer as gevolg van die padwerke wat daar plaasvind. Die snelheidsgrens is ook verminder van 120 na 60 km per uur. Dus vraag ons om motoriste om die aanbevole snelheidsgrens in daardie omgeving te gehoorsaam. Voortrekkerweg daar aan die kant van Oudshoging op die stadium vry vloeiend in beide richtings. Dan Nysna net voorbij die afrit daar na Leisure Isle in die richting van Brenton on Sea het ons ook plek het ons buffer tot buffer situasie daar inkomend sowel as uitgaande. Ja, dan Genesis straat Jason daar in Pakkelsdorp, Rosedale is gesluit vir padwerke daar. Dus vraag ons en motoriste om gebruik te maak van alternatieve routes. Ja Jason, dit is nog redelik donker, die tyd van die oggend, so hou maar jy hooflichte aangeskakel vir meer sigbaarheid en aan die haaf jy volg afstand. Enige ander verkeerszake deur te gee aan Traffic of Mario met edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag van edenfm, jou stem in die paradijs. Jason, jy moet verder een fantastische dag hee.
1: Baie dankie Mario Gievelaar met ons verkeersverslag hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En al wat ek vir u kan vra is, wees veilig, wees versigtig, hou jou volg afstand en ek dink is altyd baie belangrik om so vroeg as moontlik te vertrek van jou woning of waar jy ook al is, na jou bestemming toe. Jy weet nooit wat jy langs die pad kan verwag nie as het kom by ons verkeers in die ochend nie. So wees veilig, hou jy voorstand en wees geduldig. Kom ons is vandag geduldig met mekaar en ons kom veilig by ons eindbestemming aan. Die tyd aangeskuif na 7 uur, kom ons het aan ook by ons volledige nuusbulletin saam met Monique Petersen hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: sport aangaan. Olkers, gesien vir jaarsdag, Olkers van Maureen en Johannes van Garcia. Maureen, Johannes, bye bye, lekker om van julle te hoor, baie welkom by jou stem in die paradijs. Ons vraag vanoggend is, wat sal, of wat is daar die een item of rede hoekom u ons entrepreneurs, ons opkomende besighede, ons klein besighede sal ondersteun vir die eerste keer? Is het prys, is het kwaliteit, is het goeie reviews, is het dat aan u voorgestel is deur iemand wat u vertrou, of wat is daar die rede hoekom u 'n klein of klein besighede sal ondersteun? 060 505 2693 060 505 2693, ons WhatsApp nommer 060 505 2693, telefoonnommer is 044 884 0831 044 884 0831. Kom ons gesels daaroor, familie, kom ons maak seker dat ons opkomende besighede verstaan dat dit belangrik is dat hulle ook moet kyk aan hulle produkte en hoe hulle dit voorsit aan ons. Is dit die prys? Is dit kwaliteit? Of wat is dit? 060 505 2693. Kom ons maak het draai by die winkels.
1: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Iimveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa iimveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck? Nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-5,000 rand kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier, umphathi wethu, kule nombolo 063 344 3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
2: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Koo baked beans 400 gram by 6 for 84 rand. Taste and more noodles multi-pack tins by 3 packs for 99 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
3: You know this one goes. It's Robin Thicke, alongside Mr. Lover.

sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Da sieht Longo vor allem Barry White, ob ihr den FM. You're my first, my last, but definitely you're my everything. Goedemorgen, welkom. Breakfast to Rise and Shine. Ik is Jason Stan in jouw gezelschap. En wat een plezier om die laatste paar minuten nog samen te kunnen keer. Voordat ik moet oorgeven voor mijn collega Jolene Verhoeven, een keer vanuit ons Outsourcing Atelier. Keer zij samen met ons kontrijprogramma hier op Eden FM. Nou, vanochtend een vraag. Net zo een gesprek wat ik samen met u als onze luisteraars en onze familie ga. As ons praat oor opkomende besighede of klein besighede, entrepreneurs, my question is, would you try a small business because it's local? And if the service isn't so good, would you give them a second chance? So the question is, would you try a small business because it's local? And if the service isn't good, would you give them a second chance? So, indien daar een klein besigheid of een entrepreneur is in jou omgeving, sal jy daar die besigheid ondersteun, omdat het een opkomende besigheid is? En as die diens nie so goed is, of na wense is vir jou, as die kliënt nie, sal jy daar die besigheid een tweede kans gee? Dis ons vraag van vanochtend, dis waarmee ons ons program gaan afsluit, 060-505-2693, of ons WhatsApp nummer WhatsApp nummer of telefoon nummer 044-884-0831, dis die telefoon nummer in het atelier. So ek hoor graag van u as ons luisteraars, laat weet vir my, wat sê u rondom ons gesprek vanochtend? Sal u opkomende besigheid ondersteun omdat dit plaaslik is? Is die een vraag. En dan aansluit aan by daardie vraag vanochtend. Kan u vir my, of is die besigheid of is die diens nie na wense is nie, sal u nog steeds daardie besigheid of opkomende besigheid een tweede kans gee? 060-505-2693
1: Goeiemorgen Jason en alle mensen, ek is Elisabeth Ossou van Heidelberg. Ek wil net een versoekje insee vir speciale lady Alicia Pretorius, en ook wil ek ook allemaal wat vir jaar vandag wil ek geluk wens, wil ek ook net vraag, as jylle nie net vir St. Barnabas Kerk voorbidding wil doen nie, ons het vrede aand het ons, ons bezaag net die Heere se seën op die bezaag toe wens, en al my huisgesin, my vriend, jylle moet een mooie dag het en ook vir jylle nie atelier. Goed
0: sien,
1: bye.
0: Bye, dankie. Mooi dag vir jy ook. Dis die boodskappe wat deurgekom het. Liesel laat weet vandag, sy sê, Jason, ja dok, een tweede kans sal ek vir daar die besigheid gee. Hoekom, waarom, laat weet vir my, gesels met my, as ons Eden FM familie, 060-505-2693. Dank het jy al een ondervinding gehad met een klein besigheid. Ons gaan die name noem nie, maar u het gevoel, ek wil weer daar die besigheid een tweede kans gee. Hoekom het u so gevoel? Wat was die rede rondom daar die keuse wat u gemaak het? Laat weet vir my, 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer hier in die atelier. Telefoon nummer is 044-884-0831 dis ons telefoonnummer in die atelier. Ek hoor graag van u.

aangesienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.